0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: En goedemorgen. Bij een schietpartij in Sint-Gillis in Brussel is een man gewond geraakt. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond, volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunami-gevaar deze keer. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. In ons voetbal speelden Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp staat gedeeld tweede in de stand, Genk staat gedeeld zevende en Charleroi is de leider. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers de vrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijren blikt vooruit.
1: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
0: Eerst nog grijs, maar straks brede opklaringen. Het blijft meestal droog vandaag bij 21 graden. Morgen veel zon, 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
6: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Mens bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: Goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromme.
1: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden. En dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren. En dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
0: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunamigevaar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Bijna een vijfde van alle aardbevingen wereldwijd gebeuren in Japan. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. In ons voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. En op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in die halve finale. Speelster Judith van der Meijer blikt vooruit.
2: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
0: We krijgen stilaan brede opklaringen in de loop van de dag, afwisselend zon en stapelwolken, en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
10: Nostalgie Plus.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromme.
1: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
0: Het gaat om de basisvaccins, zoals voor polio, difterie en tetanus. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld wordt. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. De regering versoepelde ook al de regels voor cryptobetalingen. In Tokio en Japan zijn zeker 37 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen in Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. Poetin dreigt nu met wraakaanvallen, zoals op de Oekraïnse graanexport. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is leider. Op het WK hockey zijn onze Red Panthers, de vrouwen, voorlopig leider in hun groep in de tweede poelenfase. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Speelster Michelle Struik.
2: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
0: Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Het blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.

0: Yes!
1: Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank je, ImoWeb!
8: Ment bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Code yellow.
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar.
3: Ja, echt. Info op telenet.be. Your goal.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Voorlaatste zondag van de zomer van je leven. En het weer werkt mee. De zon is al van de partij. Your golden years. Nostalgie. Ondertussen is het ook al 10 uur geworden, dus tijd voor het nieuws.
7: Goedemorgen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings in de gevangenissen bijna 2000 binnengesmokkelde gsm's in beslag genomen. Dat heeft de partij anders opgevraagd bij justitie. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
8: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart, illegale gsm's. In gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
7: De gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Anders vraagt een centraal register. In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent alle inmenging. We krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag afwisselend zon en stapelwolken en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
9: De Flashback Top 40
3: met Serge Haderman.
6: Zondagmorgen is het 23 augustus 2026, de zomer van jouw leven. En die wordt hitparadegewijs ingevuld door de Flashback Top 40. Ik laat jou jouw jeugd herbeleven. 3 uur lang neem ik jou live vanuit ons mediahuis mee naar augustus 1986. En dit is de top 3. Madonna op nummer 3. Nummer 2 is voor Mattia Bazar.

0: Dit is de oorspronkelijke top 3, maar jij mag de drie platen weer door elkaar schudden door te kiezen voor jouw ultieme favoriet of jouw ultieme favorieten. En dat doe je door te stemmen via onze site nostalgie.plus, www.nostalgie.plus. En dat is allemaal gratis, kost niks. En dat geldt ook voor onze gratis app natuurlijk, 0477-900-800, 0477-900-800. Dus je kiest voor de nummer 3 misschien. Papa Don't Preach van Madonna. Mattia Bazar op 2 met Dicento. En 1, de Holiday Rap van MC Michael G en DJ Sven. De stembus gaat nu open.
1: Nostalgie Plus. Nummer

0: Britse zanger Jackie Graham mocht de show openen. Set Me Free staat op nummer 40 in de Flashback Top 40 van augustus 1986. Met meteen al een van mijn favorieten uit de lijst. En dat gaat voor 50% over Daryl Hall en John Oates. Ze scoren in de 70s en 80s maar liefst 6 Amerikaanse nummer 1 hits. Een bijzonder succesvolle samenwerking, maar in 86 scoort Daryl Hall een grote solo-hit. John Oates is deze keer nergens te bekennen, maar David A. Stewart van de Eurythmics zorgt voor de gitaarsolo op Dreamtime. De eerste binnenkomer van vandaag op nummer 39.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Mooie bestemming, hè? Oh, waar ook ter wereld. On the Beach, Chris Ria was dat op nummer 38. En voor het geval je net inschakelt. Goedemorgen trouwens. Op nummer 39 hebben we Dreamtime. Nieuwe binnenkomer van Daryl Hall. En op 40 Set Me Free van Jackie Graham. Fijn dat je er weer bij bent. En fijn ook dat je weer aan het stemmen bent. Deze man die werkte ooit als danser bij Shalimar. Hij danste ook in het programma Soul Train. En dan begon hij zelf hits te maken. Dit is Jermaine Stewart.

0: Jermaine Stewart op nummer 37. Het jaar 1986 had een geweldige muziek. En als we naar de albums kijken, een klassiek album is zeker So van Peter Gabriel. En daaruit draaien we de meest populaire single, want die staat op nummer 36.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Peter Gabriel en het legendarische Sledgehammer op nummer 36 in de Flashback 40 bij Nostalgie. Peter. En dit is nummer 3 bij Nostalgie Plus in de oorspronkelijke versie van deze lijst. Papa Don't Preach van Madonna, dit is nummer 2. En dit is geen tussenstand. Dit doe ik eventjes voor de mensen die het niet hebben gehoord. Even na tienen. Want dit is de top 3 waar jullie mee aan de slag kunnen. Met op nummer 1 MC Mark G en DJ Sven.
1: Summer holiday, if you want to go, you're Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam.
0: Inderdaad, een top 3 met een hoog Madonna-gehalte. Maar je kan natuurlijk ook stemmen voor de nummer 2, Ticento, Mattia Bazaar. Stemmen via onze site nostalgie.plus of via onze gratis app 0477-900-800. En dan een heel bijzonder nummer, waar heel wat mensen zot van waren. En dat was misschien aanleiding om hem heruit te brengen. Hij staat op nummer 35, Solomon Burke. En het majestueuze A Change Is Gonna Come.

0: De zomer van 1986.
1: Met de opening van een spoorlijn van 60 kilometer lengte naar Joegoslavië wordt ook Albanië aangesloten op het Europese spoorwegnet. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, verklaart Peru niet langer kredietwaardig. Het land weigert zich te onderschikken aan de maatregelen die het IMF nodig acht om de economie zodanig op orde te brengen dat de huidige schulden kunnen worden afbetaald. Hoewel de Verenigde Staten een aantal ondergrondse kernproeven hebben uitgevoerd, verlengt de Sovjet-Unie het eenzijdig uitstel op dergelijke proefexplosies tot het einde van dat jaar. De legendarische Antwerpse acteur Charles Janssens overlijdt op 80-jarige leeftijd. En op 31 augustus vindt de opening plaats van de langste Brusselse verkeerstunnel van het Rogierplein tot de Basiliek.
0: De Flashback Top 40. Nostalgie.
2: Nummer 34.

0: Wist jij dat deze band ooit het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen? Ja, ze klonken toen wel anders hoor. Dat was met Making Your Mind Up. In 1981 Bugsfish was een van de weinige acts, mag ik wel zeggen, die hun succes echt wel konden verzilveren. Zelfs nog met een paar extra Britse nummer 1 hits. Deze stond bij ons niet nummer 1, maar wel op 34 tenminste in het overzicht van augustus 1986. Bugsfish met New Beginning op 34. En dan binnen op 33 de Final Countdown van de Europe. En die besloten na een aantal grote successen uit elkaar te gaan. Omdat ze vonden, ik heb het nu over het jaar 1990, dat ze er niet genoeg centen aan hadden verdiend. Maar 9 jaar later worden ze opnieuw gevraagd om in de aanloop naar middernacht en het begin van het jaar 2000 de Final Countdown nog eens te brengen. De overgang van de 90's naar de jaren 2000 was een mooie gelegenheid om de voormalige nummer 1 nog eens onder de aandacht te brengen. Maar dat ging niet onopgemerkt voorbij. Zeker niet toen bleek dat tijdens de eerste persingen een fout was gebeurd. De eerste exemplaren van het heruitgebrachte The Final Countdown moesten overhaast uit de winkels worden verwijderd. Op de hoes stond namelijk The Final Countdown. En dat is natuurlijk heel anders dan The Final Countdown.
1: In de Flashback Top 40.

0: En ze zouden natuurlijk doorstijgen naar de nummer 1, maar dat is voor een volgende keer. Europe, the final countdown in de Flashback 40 van Nostalgie Plus, waar we toe zijn aan een plaat van een eendagsvlieg. En het hele verhaal rond deze man, die trouwens nummer 1 stond in Engeland, lees je terug in het boek van Dennis Michiels, 500 unieke one-hit wonders.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
4: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Comeback Top 40.
1: Jackie Graham op 40 met Set Me Free. En dan nieuw op 39. Daryl Hall en Dreamtime. Met Chris Ria gaan we naar het strand. On the Beach op nummer 38 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus, waar we op nummer 37 Jermaine Stewart tegenkomen. We don't have to take our clothes off. Gevolgd door Peter Gabriel. En Sledgehammer, en die staat op nummer 36. Bugsfeest op 34 met New Beginning. Europe komt nieuw binnen op 33 met The Final Countdown. En dit zijn de woorden van Boris Garner. I wanna wake up with you. Nieuw binnen op 32. Nummer 31. Danet Queen and Friends Will Be Friends.
0: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: En deze staat ook in het boek van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders. Eén keer hebben ze mogen verwelkomen in de hitlijsten in de Lage Landen. AG Daily, Say It op nummer 30. Nostalgie Plus met de populairste plaatjes uit augustus 1986. En wat een herinneringen krijg ik hier weer door. Zanger Paul Heaton, laten we het daar eens over hebben. De zanger van de House Martins is de co-writer van een song die oorspronkelijk French England heette. Maar wij leerden het nummer kennen als Happy Hour. En gitarist Stan Cullimore had ondertussen een sneller akkoordenschema in elkaar geknutseld, waardoor het nummer een heviger tempo krijgt. En nu komt het. De klus moest snel gebeuren, vond hij. Want Stan, hou je vast, moest nog snel naar de bakker om 4 taarten te kopen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Hans Martins nieuw binnen in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. En op nummer 28, deze keer een ballad geschreven door Phyllis Nelson, die het zelf inzong en er in 85 zowaar een Britse nummer 1 mee scoorde. Maar in augustus 86 haalde het opnieuw de hitlijsten in de versie van Marilyn Martin. En ook bij ons werd dit een succesvolle versie. Kom een beetje dichter bij de radio of het apparaat waarmee je aan het luisteren bent, want hier is Marilyn Martin nieuw binnen op 28 met Move Closer.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zijn naam is al eventjes gevallen vanochtend. David A. Stewart. Dadelijk met Annie Lennox. Een hereniging van de Eurythmics. Your golden years. Nostalgie. Het is 11 uur, tijd voor het nieuws. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Mindere mensen openen een win-win lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen dat en nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robert Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
4: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog wel een heel belangrijk instrument. Het totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat het een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
3: In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken, omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. En wielrenner Arnaud Demy is ziek en moet opgeven in de Renewi Tour. Hij heeft bronchitis en start vanmiddag niet in de slotetappe. Demy neemt een paar dagen rust om volledig te herstellen. Vorig jaar won hij de Renewi Tour nog. Het blijft meestal droog vandaag, met zowel zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dag daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Dankjewel. Buitentemperatuur hier bij Nostalgie Plus op dit moment 18 graden. Ik heb één plaats waar je langer dan 10 minuten aanschuift. En dat is uitkijken daar, want er is in elk geval gebeurd op de E40. Tussen Drongen en Nevelen. 10 minuten file. Sta je ergens anders stil, dan is dat niet langer dan 10 minuten.
5: Flashback Top 40
6: met Serge Haderman.
7: Nostalgie Plus.
6: Nummer 27.

Olympics op 27, When Tomorrow Comes. Welkom bij het tweede uur van de Flashback Top 40... met straks op het einde van de rit de grote finale, de top 3. En daar mogen jullie voor stemmen. En dat hebben jullie weer gedaan op grote schaal, want er zijn de nodige verschuivingen gebeurd. En dan druk ik mij nog licht uit, want deze zakt van 1 naar 3. MC Mark en G en DJ Sven en de Holiday Rap. Nog meer Madonna op nummer 2. Papa Don't Preach in een tweede positie. En dit, vrienden, is jouw nieuwe nummer 1. Mattia Bazar en Ticento. Dat is de huidige stand, maar er kan nog van alles veranderen. Want je kan nog ongeveer anderhalf uur of iets langer zelfs stemmen. En dat doe je natuurlijk via onze site.

0: Een rustpuntje in deze Flashback Top 40 om bijna 10:15 op weg naar zondagmiddag. Tijdens de zomer van je leven, Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own. En daarvoor, op 25, Chris Norman, dat was de toenmalige zanger van Smokey. En die was toen al solo in 86 met Midnight Lady. En als je dit hoort, dan weet je dat we weer toe zijn aan een plaat die nieuw binnenkomt. Dat wil zeggen in dit geval een nummer dat er in juli 86 nog niet in stond. In het maandoverzicht, maar wel in augustus. En daar moeten we zijn. Je moest trouwens van goede huizen zijn om in 86 Madonna, die toen heel populair was, van de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijsten te kegelen. Maar Steve Winwood realiseerde dit met de plaat Higher Love, dat ook bij ons een hit werd. Steve Winwood en Chaka Khan maken hun entree op nummer 24.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: De Flashback Top 40. Whoopie.

0: Amazulu past een beetje op deze zondag bij het weer ook. En natuurlijk ook bij dit.
1: De zomer van je leven.
0: Jazeker. Too Good To Be Forgotten van Amazulu dus op nummer 23 in de Flashback Top 40. En er wordt goed gestemd, waarvoor mijn hartelijke dank. Dat maakt mij blij hoor. En ik heb een berichtje gekregen van Maya en die schrijft: we vinden ze alle drie zo mooi, het is moeilijk om te kiezen om een top 3 te maken. Daarom hebben we 3 papiertjes op de grond gelegd. Eentje met een 1 op, eentje met een 2 en eentje met een 3. En de poes, die mag kiezen. Dat is natuurlijk ook een manier. Het gaat misschien nog wel andere luisteraars op ideeën brengen.
2: Nummer 22.

0: Everybody, you gotta fight for ourselves. En dat is Spandau Ballet. Zij staan op nummer 22. 21 is nieuw. Het zou een hele grote hit worden. En je gaat het er misschien niet achter zoeken, maar deze song gaat over de burgerrechtenbeweging in de VS. En vandaar dat daar ook een regel in de tekst is opgenomen. Die gaat over de Civil Rights Act van 1964. En die wet moest discriminatie op openbare plaatsen, de overheid en de werkgelegenheid verbieden. The Way It Is, Bruce Hornsby and the Range.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De zomer van
1: 1986.
2: Say It, Say It van AG Daily op nummer 30. En dan nieuw op 29. De House Martins met Happy Hour. Nog een nieuwe op 28. Move Closer. Deze keer in de versie van Marilyn Martin. En dit zijn New Rhythmics. When Tomorrow Comes staat op nummer 27. Midnight Lady. Chris Norman op nummer 26. En dit is Patti LaBelle samen met Michael McDonald. On My Own staat op 25. En ook dit een leuke combinatie. Steve Winwood en Chaka Khan. Higher Love op 24. Amazulu is dit. Too Good To Be Forgotten op 23. Spandau Ballet op 22.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
0: Nummer 20.

0: Venus in de versie van Ben & Wama. En daarmee kwamen ze nummer 1 in Amerika. En dat was alweer de derde keer dat Venus nummer 1 kwam. Want dat gebeurde in begin 1970 trouwens door Shocking Blue. Later in 81 in de medley van de Stars of 45. En dan voor de derde keer in Venus van Ben & Wama, zo net gedraaid. Eén in Amerika en ook bij ons een top 10 hit. Maar in deze aflevering van de Flashback Top 40 op nummer 20. En sterren zijn soms dichterbij dan je denkt. Rod Stewart bijvoorbeeld wil na een concert in Oostende in 1986 nog een pintje drinken. Wat gebeurt er? Hij stapt in een naburige gemeente, Gistel, uit de tourbus en stapt doodgewoon Café Tourmalet binnen, alsof hij daar al jaren vaste klant was. Volgens de cafébaas was Rod Stewart de vriendelijkheid zelf. En alle aanwezigen die waren ook enthousiast, want er was nog een feest bezig in de zaal van dat café. Café is afgebroken, later is het nog een restaurant geworden, maar nu staan daar appartementen, dacht ik. Dus dat is een beetje jammer. Anders had je misschien nog wel wat overblijfselen kunnen vinden van Rod Stewart. Hoe dan ook, waarom heb ik het over Stewart? Wel, hij komt nieuw binnen op 19 met Every Beat of My Heart.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
3: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
2: Nummer 18.

0: Eurovisie Songfestival winnen in 1986 in de meimaand. En in augustus nog steeds genoteerd staan. Weliswaar op een 18e plaats. Maar het bleek dan op het einde van het jaar toch de best verkochte single te zijn bij ons. J'aime la vie van Sandra Kim op nummer 18. En dan ga ik even mijn bel pakken, want het is tijd voor de hoogste nieuwe. De eerste troubadour, Chris de Burgh, schreef de volgende romantische classic voor zijn vrouw Diane. Maar wat gebeurde er ondertussen? Na 17 jaar huwelijk en 3 kinderen kwam aan het licht dat de Burgh, wanneer hij niet in het buitenland aan het zingen was over zijn Lady in Red, er een affaire op nahield met de babysit. Wonder boven wonder hield het huwelijk stand. Chris en Diane zijn na al die jaren nog steeds getrouwd. De hoogste nieuwe van vandaag, augustus 1986, is Chris de Burgh en de Lady in Red.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

De hoogste nieuwe, The Lady in Red van Chris de Burgh. Binnen op 17. De man treedt er nog steeds op trouwens. Ik heb nog een leuk weetje. Hun dochter Rosanna, dus de dochter van Chris de Burgh, werd enkele jaren geleden in China gekozen tot Miss World. En weet je wat zo bijzonder was? Rosanna droeg een rode

Wait op nummer 16 in onze lijst. En dat is de Flashback Top 40. Je kan de hele lijst ook bekijken. En die klopt, behalve de nummer 12. Daar is een klein foutje gebeurd. Mijn schuld hoor. En natuurlijk de top 3. Daar zal ook wel het een en ander gewijzigd worden. Maar dat, weten we, dat wisten we natuurlijk nog niet toen we de lijst online zetten. Het is mijn collega Lotte die dat doet. En wat de muziek betreft, we gaan naar Duitsland. Dit is Modern Talking op 15.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Happy birthday!
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.
15: Bijna tijd voor de grote finale. We stevenen af op de bovenste 14 in onze flashback top 40. Your golden years. Nostalgie. 11:50, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. Wellicht omdat ze denken dat niet betalen hier toch geen gevolgen heeft, zegt Edward Lanceren van justitie.
17: Bijvoorbeeld Bulgarije, daar zien we dat maar 27% van de boetes betaald worden. Roemenië 37% van de boetes. We moeten dat wel wat in perspectief zetten. Het grootste aantal boetes wordt wel nog altijd gepleegd door onze rechtstreekse buurlanden.
16: En daar worden de meeste boetes wel betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er in beslag genomen worden in de gevangenissen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
18: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart. Illegale gsm's in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
16: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Minder mensen openen een win-win-lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming, in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen het, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuyne van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
19: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog altijd een heel belangrijk instrument. Het is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat het een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
16: In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. Twee mensen werden nog gered. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Ligt, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. Vanmiddag blijft het meestal droog met zowel zon- en stapelwolken en 21 graden. Morgen 22 graden, dan krijgen we veel zon. Dinsdag is er weer kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
15: En bij ons bedraagt de buitentemperatuur op dit moment 19 graden. Ik heb één lange file en die staat op de E40 tussen Sint-Anijs-Westerhem en Nevelen. Het is daaruit kijken, want de file is ontstaan door een ongeval.
11: De Flashback Top 40
20: met Serge Haderman. Nummer 14.

Aha, op nummer 14, Hunting High and Low. Vrienden, het is zover. Dit is op dit moment jouw top 3. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. MC Mike G en DJ Sven op nummer 3. Madonna op nummer 2. Mattia Bazaar op nummer 1. Maar ik moet je eerlijkheidshalve wel vertellen, en dat gebeurt vaak hoor, dat het percentage tussen de nummer 1 en de nummer 2 niet erg groot is. Je mag nog stemmen als je nog verandering wil in deze top 3. En dat kan natuurlijk via onze site en via onze app 0477 900 800. En hier is nummer 13.

Luc, weet je nog over Owen Paul? Die is ooit profvoetballer geweest. Maar in 86 dan scoorde hij een hele grote hit met de plaatjes net worden. My Favorite Waste of Time staat op nummer

Venus in de versie van Bananarama op nummer 20. De hoogste nieuwe van vandaag, Rod Stewart, Every Beat of My Heart op 19. Ja, J'aime la vie, die staat één plaats hoger. Nummer 18 is voor Sandra Kim. Nummer 17 dan, Chris Berg, The Lady in Red. En dit is New Shoes op 16 met I Can't Wait. Modern Talking op 15, Atlantis Calling SOS for Love. Dit is AHA. We staan op nummer 14. Close to Perfection is van Miguel Brown en zij staat...

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. Één jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: allemaal koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
1: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Flashback
3: Top 40.
2: Nummer 9.

Enkele jaren geleden nog de headliner op het Nostalgie Beach Festival met een ijzersterke set, UB40. Sing Our Own Song op nummer 9 in onze Flashback Top 40. En deze band was zo goed dat ze zelfs 2 keer hebben opgetreden op ons Nostalgie Beach Festival. Fantastisch. Lessons in Love, level 42. Dit is nummer 8.

0: het album zeker. Nasty Boy. Janet Jackson was er op nummer 6. Tony, straks met de zomer van je leven. Met het mooiste en het beste uit de 60s, 70s en 80s. Janet Jackson op 6. Michael McDonald, Sweet Freedom op 7. En op 8, Level 42, Lessons in Love. Enkele ogenblikken verwijderd van de top 5. En op nummer 5 staat een artiest met een merkwaardige hobby. Hij verzamelt, hou je vast, open haarden.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil onder?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
5: De Flashback Top 40.

Mijn baas die heeft gelijk als hij zegt, Serge, alles komt terug, want op 26 juli is op BBC 2 televisie de docu in première gegaan rond Wham in China, 10 Days in China. Want Wham was de eerste act, Andrew Ridgeley en George Michael, die de eerste westerse act die in China mocht optreden. Vandaar, The Edge of Heaven staat op nummer 4. Ja, het is bijna 1:15. De hoogste tijd voor jouw top 3. Dit is de finale van de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: De Flashback.
1: Top 40.
2: Elsie Barge op nummer 10 met Who's Johnny? We fight for the right to be free. Sing Our Own Song van UB40. Die vonden we terug op nummer 9. In plaats hoger, level 42, Lessons in Love. En dit is de stem van Michael McDonald. Hij staat met Sweet Freedom op nummer 7. Janet Jackson, Nasty op nummer 6. En dan op nummer 5. De man met zijn mooie verzameling open haarde, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling op nummer 5. Destijds afscheidssingle van Wham, Edge of Heaven op nummer 4. En dan de grote finale, jouw top 3. We are going on a summer holiday, if you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of MC Mike G en DJ Sven, de oorspronkelijke nummer 1, zakt naar nummer 3 met Holiday Rap. En dan nummer 2. Papa Don't Preach van Madonna. En ik zei daar straks dat het percentage tussen de nummer 2 en 1 heel klein was, maar het afgelopen uur is dat door jullie stemmen toch groter geworden. Papa Don't Preach dus op nummer 2. Dankjewel voor iedereen die gestemd heeft. Zo massaal. Dat doet mij ook vandaag weer enorm veel plezier. En een van de dames die gestemd heeft, die heeft iets gewonnen. Dat is namelijk een duo-ticket voor de cinema. Wordt digitaal doorgestuurd. Een duo-ticket, dat wil zeggen Lucien Dalemans, proficiat. En je mag nog iemand meenemen ook. Veel plezier. En dan rest er mij nog één ding. En dat is, ook te vertellen wat we volgende week gaan doen. Volgend weekend neem ik je mee naar, en dat is dan voor de laatste keer in de augustusmaand, op 29 en 30 augustus neem ik je mee naar 1980 een keer. En ook naar augustus 1974. Maar nu, de plaats die de meeste stemmen kreeg. De nummer 1 in onze Flashback Top 40 komt uit Italië. Mattia Bazar en Ti Sento.
3: Nummer 1.

0: ik vooral bekend als Axel Deisler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Dit weekend Pukkelpop, maar wij doen gewoon Woodstock met Creedence Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain? Your golden years. Daar geschreven voor duizenden mensen. In de regen en de modder, zo meteen. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk, zegt Edward Lansheren van Justitie.
6: Mensen die weten van, als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen, ja, gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad, zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd die notificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
5: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand, in Sint-Gilles en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
7: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruip. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn hier de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
5: Het is een rit van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
8: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Dat is meteen hoe het weekend moet voelen, hè. Hakuna Matata, welkom bij Nostalgie Plus met alleen maar de grootste classics. Jolene van Dolly Parton. Voor alle duidelijkheid, Jolene kreeg hem niet, hè. Dolly en Carl Dean bleven bijna 60 jaar getrouwd. En heb jij met jezelf al moeten concurreren? Wel, Irene Cara wel. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Jolene.

0: Engelbert Humperdinck en The Last Waltz. En dan gaan we terug naar de Oscars begin 80's. Toen kreeg Irene Cara concurrentie van een andere zangeres. Nou ja, van een andere. Gewoon van zichzelf. Zowel Fame als Out Here On My Own, allebei gezongen door Irene Cara, werden genomineerd voor de Oscar voor beste originele song. En Fame won uiteindelijk. Zometeen krijg je die in je radio. En straks een zomerhit die in 10 minuten werd geschreven, maar nog altijd supergoed is.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: Ment bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Happy birthday!
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank je, ImoWeb!
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s. Ja.

0: Wat doe jij in 10 minuten? Er kan meer dan je denkt, hoor. Een wereldhit schrijven bijvoorbeeld. Dat gebeurde zo met deze zomerclassic In the Summertime van Mungo Jerry. 10 minuten en we zingen hem nog altijd mee.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Neil Diamond zat even in gesprek met zichzelf en zijn therapeut. En daar kwam een hit uit. En die hoor je straks na Steppenwolf en Billy Joel.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check. Het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen.

0: Zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: Promo koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Straks een zonnig nummer van iemand die de zon nooit echt heeft gezien. En nee, ik heb het niet over Stevie Wonder. En Neil Diamond die schreef deze, I Am I Sad, tijdens een periode waarin hij in therapie zat en behoorlijk worstelde met zichzelf en zijn succes. Hij noemde het later een van zijn meest persoonlijke nummers. Het kostte hem maanden om deze tekst goed te krijgen. I Am I Sad.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Onderweg naar Teach-In en een song waarmee Michael Jackson de Beatles even op hun plaats zette. En meteen een gigantische hit over zonlicht, gezongen door een man die dat licht zelf nauwelijks ooit heeft kunnen zien. Want hij werd blind geboren door zuurstofgebrek in de couveuse. Maar toch, dat zonlicht gaat door alles heen. Hè. Les sunlight des tropiques. Dit is Gilbert Montagnier.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Andrew Gold, Never Let Us Slip Away. Er wordt beweerd dat Freddie Mercury meezingt in het achtergrondkoortje. Is dat waar of niet? Your golden years. Zometeen meer daarover. Nostalgie Plus. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap verstuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
4: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
3: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. En in de Ronde van Spanje is de 2e rit begonnen. Een van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop. En het lijkt iets voor Wout van Aert.
5: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer. Maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
3: Van Aert wil hem dus winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar. Aankomst iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
6: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Never Let Us Slip Away. Hoor je Freddie als achtergrondzanger of niet? Het is een legende. Hè? Het zou mooi geweest zijn voor Andrew Gold. Zo'n luxueus achtergrondkoortje. Dus nee, volgens Brock Walsh, de producer van deze classic, hij kan het weten natuurlijk, is het een fabeltje. Dit is BJ Thomas. We hebben ze genoeg gevoeld deze week.

Bonnie Tyler voor altijd bij ons. En Nostalgie Plus, dan zit de muziek altijd goed. Ook op je zondag, straks Fleetwood Mac en Tom Jones. En we gaan nu naar Italië met een man die oorspronkelijk een heel ander plan had. Eduardo Benato studeerde architectuur, maar uiteindelijk kregen zingen en muziek toch voorrang. Allee, voorrang, behalve één iemand natuurlijk, hè. La Mama...

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

No. De zomer is nog lang niet gedaan, toch niet bij Nostalgie Plus. Met Borokito en Perrette en Stevie Wonder met Master Blaster. En nu Thanks, een classic uit 1969. Werd vooral bij ons een enorme hit. J. Vincent Edwards werd er hier veel bekender mee dan in zijn eigen Groot-Brittannië. Hij werd dus beter begrepen over het water.

0: Bestel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

1963, dat was een ijskoude winter in New York. En op dat moment ontstond deze classic van de mama's en de papa's. Ja, de titel zegt genoeg. Ze wilden zich gewoon lekker opwarmen. California Dreaming. En straks nog meer zon in je radio met Azotto en San Salvador.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarde

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: My Man is a Sweet Man verscheen in 1972 toen Millie Jackson nog maar net begonnen was. En het was meteen al raak. Ja, goed begonnen, hè. Dat is altijd half gewonnen. Zeggen ze toch. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap gestuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
4: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
3: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. En in Duitsland is Vincent Kompany uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat hebben de lezers van het Duitse voetbalmagazine Kicker beslist. Kompany kreeg meer dan de helft van de stemmen. Vorig jaar won hij met zijn ploeg Bayern München onder meer de beker en de titel. En gisteren pakte hij ook al meteen de eerste prijs van het seizoen. Hij won de Duitse Supercup. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
5: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Rod Stewart en Maggie May. En de volgende die kwam op de soundtrack van Midnight Cowboy. Wat? Nog niet gezien? Dat moet je toch eens doen. Met een jonge Dustin Hoffman en John Voight natuurlijk. Nilsson op de soundtrack. Hij won er een Grammy mee.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 55. Nu. Ook bij Proximus.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
14: Happy!
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s. Yo!

0: Straks de laatste nummer 1 van Elvis. En deze van Wax klinkt ja, echt typisch 80's. Maar de mannen erachter, Andrew Gold en Graham Goldman, die waren al heel lang bezig. Hè? Onder meer bij 10cc. En nu hoor je ze met iets wat muziek zo goed kan. Building a bridge to your heart.
1: Dit is

Yellow River. Duizenden mensen hebben het al opgezocht op Google Maps. Bestaat die nu echt of niet? We zullen straks eens zien. En Suspicious Minds werd in november 1969 Elvis' eerste Amerikaanse nummer 1 in 7 jaar. Maar nog opvallender, het zou tijdens zijn leven ook zijn laatste nummer 1 in de Billboard Hot

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadillas.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Your

Tell Me Your Plans, dat is zo meteen nog een zomerhit spelen op de radio hier bij Nostalgie Plus. Eentje van Baltimora, Tarzan Boy. En wie op vakantie wil naar de beroemde Yellow River uit de volgende song? Ja, succes hè. Jeff Christie bedacht deze plek als bestemming voor een soldaat die na de oorlog naar huis terugkeert. Het gaat dus niet over die echte gele rivier in China, maar een verzonnen Yellow River. Straks de hit waarmee Cliff Richard toch Amerika kon veroveren.

Cliff Richard bij ons, een instituut. Maar Amerika bleek gedurende zijn carrière veel moeilijker te veroveren. Maar Dreaming schopte daar toch tot nummer 10 in de Billboard Hot 100. Een van zijn grootste Amerikaanse

0: String. Nostalgieplus.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Met in dit uur The Who, Phil Collins, Doobie Brothers en Michel Delpech. Welkom op deze zondag 23 augustus. Your golden years. Nostalgie plus. Met nu het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd en de derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte een man gewond aan zijn been. En zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op een rij. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Straks nog meer disco op zondag met The Tramps. En een hit die Phil Collins eerst niet wilde uitbrengen vanwege pijnlijke herinneringen. En deze zangeres die klinkt alsof ze een eigen koor achter zich heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Ze nam zichzelf keer op keer op en plakte dat over elkaar. En zo krijg je dan Orinoco Flow, dat effect dat je in deze song hoort. Ja, zonder dat er ook maar één koor aan te pas komt. Het is alleen Annie.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Tramps and the Lights Went Out in New York City. De volgende die lag in de schuif van Phil Collins, jarenlang te wachten. Hij schreef een vroege versie tijdens de pijnlijke breuk met zijn eerste vrouw, maar gebruikte hem niet op face value. Hij wilde er niet te veel aan herinnerd worden, begrijpelijk natuurlijk. Against All Odds. En straks een man die al die liefdeschizzle niet zo erg vindt, denk ik. Het is een Fransman, hè? Dat geef ik al mee. How come?

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.

Michel Delpech, die maakt zich niet zoveel zorgen over de liefde, wat er maar op zijn pad komt. Pour un flirt. Ik denk dat Jo Lemaire er niet zo rap te verleiden is. Hier is ze met eentje van Serge Gainsbourg, nog zo'n liefdesexpert. Je suis venu.

0: Nostalgie Plus met de beste playlist op jouw zondag. Ricky Martin, Man at Work met het Australische volkslied. Alleen niet het officiële, hè. Ook Bill Withers, Simon & Garfunkel en nog vele, vele anderen. En dan ook nog een pak zomerhits.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schattige, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Goedemiddag. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in die zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
1: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
0: Hij sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Rinui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kan dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, licht je stil onder.
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: gewoon koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Happy birthday!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
14: Ment bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
16: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
17: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Goedenavond. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
1: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
0: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
2: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
0: In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Molens van het departement Zorg.
1: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, gripale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
0: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In ons voetbal heeft Lommel dan weer overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld zevende met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.

0: is.
1: Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en

Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...